0: door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

0: trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de IFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumut Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de

0: met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht.

als jij drift, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: nieuws van 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand 2 dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Helene de Geest van de ANWB. Er begint file te ontstaan op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was dat de Heepvoorde een klaptoren, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in lichte laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook twee auto's die er pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. In een rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrecht zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit de berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog. Dan gaan de temperaturen echt omhoog. Tot morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was aan de Heepvoorde een klaptoren zich omwonende. Korte tijd later stond een van de auto's in licht te laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook 2 auto's die er pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. En in een rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrecht zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog het weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog. Dan gaan de temperaturen echt omhoog. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee

0: van de ANWB.
1: Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was dat de Heepvoorde een klaptoren, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in lichte laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook 2 auto's die er pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. En in een rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrecht zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit de berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog. Dan gaan de temperaturen echt omhoog. Tot morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk-Plaspoelpolder is de vertraging ruim 5 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105.5.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand in Spijkenisse. En daar brandden twee wagens uit. En het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. Rond 3 uur was een klap te horen. Ook zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg voordat de brand uitbrak. Twee auto's zijn uitgebrand. Twee wagens die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op, veroorzaakt door de hitte van de brand. De eerste twee BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn twee BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal.
2: Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
1: In totaal doen er zo'n 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd en inmiddels hebben de BOA's een speciale opleiding gehad. De inflatie in ons land is het afgelopen maand gestegen naar 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van olie en gas flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in de cijfers. Voordat de oorlog begon was de inflatie 2,4%. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de Schiecentrale in Rotterdam voor de opening van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt bij de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam middel. Via de pijplijn van 32 kilometer lang kan waterstof van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden, wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. Temperaturen gaan dan echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Trots op Papendrecht.
7: Drechtstad FM.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, don't walk away and inspired. Ik vind het wel een hele mooie combinatie, zeg Erik. Ja, die zoekt natuurlijk altijd wat muziek uit wat met het onderwerp van de avond te maken heeft. Nou, en dit keer heeft het te maken met wolken, onder andere. Wordt geïnspireerd. Initiatieven, maatschappelijke impacts. Geld ophalen voor goede doelen. Nou, haal dat maar bij elkaar. En wat heeft dat dan allemaal te maken met AV Passaat? Nou, heel veel kan ik je vertellen. En daar vertellen Simon en Cilia dadelijk van alles over. Want we gaan ze gewoon van alles vragen. Dus blijf bij de lijn.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, nu alweer de Walk of Life. Ja, daar komen we eigenlijk straks pas op. Want dat heeft wel wat te maken met de cirkelloop onder andere. Maar ook eigenlijk wel de Walk of Life. Dan denk ik eigenlijk ook aan de Samenloop voor Hoop. Die helaas niet meer is voor het KWF. Maar wat niet is, kan nog komen. Je kan er ook een andere naam aan geven. Maar voor de rest zeg ik helemaal niks. en wie weet dat AV Passat daar ook wel weer een aan mee zou willen doen. Want die timmeren behoorlijk aan de weg de laatste tijd. Nou ja, de laatste tijd eigenlijk wel al heel lang. Alleen op een of andere manier krijgt het meer de aandacht of zo. Zoiets zal het zijn. Hebben dus ook allerlei nieuwe initiatieven laten onderzoeken doen. Gaan allerlei evenementen organiseren. Waarvan een aantal al eerder zijn gedaan. Maar ook wel weer nieuwe dingen. En daar gaan we van alles over hebben met Simon en Cilia. En eigenlijk, het eerste wat ik doe is natuurlijk jullie welkom heten in de studio.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En dan vraag ik eigenlijk als eerste altijd van wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? En wat doe je bij AV Passat?
2: Nou, bij Cilia natuurlijk, ja, dames eerst.
1: Dames, ja, dat is ook zo.
3: Ik ben Cilia Visser. Ik ben al 15 jaar lid bij AV Passat. Ik ben 10 jaar penningmeester.
1: Zo.
3: Dus is dat. En ik heb altijd als financieel controller in een bouwbedrijf gewerkt.
1: Ah, oké. Okay.
3: En nu ben ik daar wel in de afbouw, want ik wil over 2 jaar toch wel stoppen met werken.
1: Ja?
3: Ja, zeker.
1: Dan is het genoeg.
3: Ja, dan is er nog genoeg vrijwilligerswerk.
1: Ja, nou ja, dat is meestal wel, ligt dat er wel aan. Hè? Ja. Als je al bij een vereniging zit en vrijwilligerswerk
3: klopt.
1: Doet, dan ben je er zo mee besmet. Dan kan je eigenlijk niet meer zonder, hè?
3: Nee,
1: is dit
3: klopt.
1: Het enige vrijwilligerswerk wat je doet? Ik durf het bijna niet te vragen, want 9 van de 10 keer zitten er nog veel meer dingen
3: ja,
1: aan.
3: Ja, ik doe nog wel meer vrijwilligerswerk.
1: Ja, zie je het?
3: ik ga zelf naar de hervormde kerk.
1: Mm-hmm.
3: En daar is ook een zendingcommissie. En daar ben ik ook penningmeester.
1: Ja, kijk. Dus een beetje met je werk wel met controle.
3: Ja,
1: en,
3: zeker.
1: Penningmeester.
3: Ja.
1: Is dat bewust?
3: Ja, het is altijd wel een soort passie eigenlijk.
1: Ja?
3: Toch wel voor mij, ja. Ah,
1: geweldig.
3: Ja.
1: En je bent al 15 jaar lid bij AV Passat. Hoe ben je daar terechtgekomen?
3: samen met mijn man wilden we eigenlijk een sport gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: En tennissen kon helaas niet.
1: Oké. Okay.
3: En toen was het alternatief eigenlijk atletiek.
1: Ja?
3: Want ik was er nooit op een atletiekbaan geweest.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: en wat doe je?
3: Sportwandelen.
1: Sportwandelen.
3: Ik heb jaren hard gelopen.
1: Mm-hmm.
3: En 5 jaar terug zeiden mijn knieën van...
1: ik wil niet meer.
3: En toen heb ik samen met Alice heb ik het sportwandelen opgestart.
1: Ook nog?
3: Ja.
1: Kijk, en sportwandelen, is dat precies wat ik me erbij voorstel? Of
3: ja.
1: Is dat echt wel iets
3: nou,
1: anders?
3: Het is echt wel doorwandelen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
3: En wat we vooral onderweg doen, is sportoefeningen.
1: Ah.
3: Het is eigenlijk, we kijken ook naar de omgeving. Van nou, we zien daar een bankje, ja, dat kan je even opdrukken. Of,
1: kijk.
3: Zo maken we het wandelen, zeg maar, interessant. En het is ook goed voor je lichaam.
1: Ah, zeker. Super. En je kan het eigenlijk altijd doen.
3: Zeker.
1: Gewoon buiten,
3: ja.
1: Lekker.
3: Ja.
1: Zelfs in coronatijd kon dat.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
1: En dan gaan we naar de heren in ons midden.
2: Ja, ik ben Simon Eikhoop. En wat Cilia wil is stoppen met werken. Maar dat heb ik inmiddels gedaan. Dus dat is veel beter. Maar lekker actief. Ook al lang lid bij Passat. Ik denk 17 jaar.
1: Mm-hmm.
2: En dan begonnen met de loopgroep. Hè?
1: Ja.
2: Want elk jaar heeft Passat een aantal loopgroepen.
1: Ja. Ja. Ook starters, hè?
2: Heel starters. Dus zo ben ik ook begonnen.
1: Mm-hmm.
2: Want ik heb gewoon een groep nodig om te bewegen. Want als ik het alleen zou doen, dan kom ik niet van de bank.
1: Nee. Ja, dus, ik ken het. Het is heel herkenbaar.
2: Ja. Dus iedereen die denkt van, goh, ik wil wandelen of ik wil lopen. Nou, dan moet je met een groep lopen. Want dan heb je ook sociaal element.
1: Ja.
2: En ik vind het leuk om met iedereen lekker te spreken.
1: Ja, maar raak je dan niet extra buiten adem? Of hoort dat er juist bij?
2: Nee, dat is gewoon gezellig. Weet je, als je loopt, dan weet je dat je gewoon goed gaat. Als je kan praten, dan gaat het goed.
1: Mm-hmm.
2: Dus, marathon lopen vind ik leuk. Afgelopen maand nog in Ierland geweest, een marathon gelopen.
1: Zo.
2: Connemara.
1: En dan hardlopen of gewoon lopen?
2: Nee, hardlopen.
1: Poeh!
2: Ja, hardlopen. Je bent natuurlijk geen topatleet.
1: Nee,
2: dus,
1: oké.
2: Okay, recreant.
1: Hey, ja, maar dat maakt niet uit.
2: Ja, ja. Supergezellig ga je ook met een groepje van medelopers van Passaat. En dan heb je een paar leuke dagen.
1: Ja.
2: Dus vrijwilligerswerk ook nog.
1: Ja.
2: Ik ben nog vrijwilliger schipper bij Kinderdijk.
1: Oké. Okay.
2: Dus toeristen rondvaren met de rondvaartboot of met de hopper.
1: Ja, leuk.
2: Heel leuk vandaag ook weer. Weet je, ontmoet allerlei mensen uit heel de wereld. En dan heb je leuke gesprekken.
1: Ja.
2: Dus,
1: En je bent gestopt met werken, maar wat heb je gedaan?
2: Altijd geadviseerd in risico's, verzekeringen, bij allerlei bedrijven. Dus,
1: Okay. Ja. En welke functie heb je nu bij AV Passaat?
2: Nou, ik ben coördinator voor de cirkelloop.
1: Ja.
2: Ik zit ook nog in de onderhoudsploeg.
1: Kijk.
2: We hebben elke donderdagmorgen zitten al die wat gepensioneerde mannen die hard nodig zijn om natuurlijk zo'n complex goed te houden. Hè. Dus nou, dat zullen jullie ook wel kennen natuurlijk bij RTV Papendrecht. Er zijn heel veel handjes nodig.
1: Ja.
2: Je moet niet weten hoeveel onkruid er groeit.
1: Ja, dat zou ongetwijfeld inderdaad. Zeker ook tussen dat greffel gewoon lekker ertussendoor natuurlijk.
2: Nou, greffel, dat gaat wel goed. Maar je hebt van de aanloopbanen en het moet allemaal netjes blijven. Het ziet er allemaal perfect uit. Want dat gaat Passaat is een vereniging die zegt van het moet allemaal goed zijn.
1: Ja.
2: En daar krijgen we ook budget voor van onze penningmeester. Dus,
1: dat is lekker in ieder geval.
2: Afgelopen jaar alles verduurzaamd. Dus,
1: super.
2: We zijn van het gas af.
1: Zo.
2: Dus
1: dat is een hele prestatie, denk ik, voor
2: een vereniging. Hele prestatie van de vereniging, van de penningmeester. Want het kost heel veel geld en heel veel subsidies voor binnengekregen, maar ook
3: zelf, we hebben ook de kans gehad om subsidies aan te vragen.
1: Ja. Okay.
3: En ook donaties aanvragen bij stichtingen.
1: Ja. Ja. Dus en zijn hoe bedoel je met we hebben daar de kans voor gehad?
3: Wij hebben altijd gebruik gemaakt van de BOZA-subsidie.
1: Ja.
3: Alleen het laatste jaar is het echt een drama geworden.
1: Oké. Okay.
3: Dus.
2: Maar al met al, we hebben het allemaal gedaan.
3: We hebben het allemaal gedaan, dus dat is voor ons wel heel fijn.
2: Dat is heel goed voor een vereniging als je dat kan doen.
1: Nou, zeker.
2: Ja.
1: Ja. En het is goed voor de vereniging als je het kan doen.
3: Absoluut.
1: Maar het kost ook wel wat inspanning van alle vrijwilligers.
3: Ja.
2: Ja. Maar we hebben best wel een grote pool met vrijwilligers.
3: Ja.
2: Ook bijvoorbeeld onderhoud. Allemaal mensen die natuurlijk praktisch werk hebben gedaan. En heel goed met de handen zijn. En als je niet goed bent, dan mag je ook onkruid wieden. Dat is ook wel leuk.
1: Ja, dan
2: ben je iedereen wat te doen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Want hoeveel leden heeft AV Passaat nou? Want heet dat dan leden?
3: We zijn dit jaar best wel gegroeid. We hadden 530 leden.
1: Mm-hmm.
3: En we zitten nu op de 560.
1: Zo. Oh, dat is inderdaad bijna 10%.
3: Ja, en het is bijna echt wel over de hele linie heen. Dus ook bij de jeugd, ook bij de recreanten.
1: Mooi.
3: Dus, dat is wel mooi. Ja.
1: En hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Heel vaak is het toch mond op mond.
1: Ja.
3: He, neem je vriendjes mee, of je broertje, of je zusje. Want dat zie je ook heel vaak, dat steeds meer kinderen in hun gezin worden lid.
1: Ja.
3: Dus het gaat echt wel op elkaar aan.
2: Ja. En ook wel met de loopgroepen natuurlijk, hè, waar we steeds mee beginnen.
3: Ja.
2: En, als je marathongroepen, we hebben natuurlijk ook nog marathontrainingen met groepen, waar ook mensen van buiten komen. En actief zijn, hè, dus zichtbaar blijven.
3: Ja.
2: En je moet wel, denk ik, heel hard werken als vereniging om constant nieuwe leden te krijgen.
1: Nou,
2: dan gaan ook
1: weer
2: leden weg.
1: Ja. Ja, dus, ook dat. Want je hebt ook dat heb je ook. Mensen die uit Papendrecht, Sliedrecht weggaan. Of die ouder worden. Of wat dan ook. Maar je hebt ook weer jonge aanwas. Maar net zoals die loopgroep. Die is toch al een paar jaar. Hoe kan het dan dat nu ineens zo opkomt?
2: Nou, hardlopen is denk ik heel populair. Hè? Dat zie je overal. Want kijk naar de marathon in Rotterdam. Dat is zo in een seconde uitverkocht. Hè? Dus helaas moesten wij dit jaar ook een aantal lopers... die we hadden de pech om uitgeloot te worden.
1: Okay.
2: Dus die wijken uit naar Enschede, naar Wenen, naar Ierland. Ik vergeet vast nog wel wat. Dus het is gewoon hartstikke populair. Dus, heel veel mensen die lopen ook zelf, maar ik denk dat nog even reclame maken voor Passaat. Als je met een vereniging loopt, dan krijg je natuurlijk een betere training, een goed schema. Dus je raakt minder snel geblesseerd. Hè? Want als je alleen loopt, dan doe je meestal een constante snelheid.
1: Ja.
2: Maar bij een vereniging dan krijg je natuurlijk allemaal schema's. Hè, met wandelen en met lopen.
1: Ja, en een beetje sociale controle, denk ik. Letten op elkaar. Ja, en met elkaar. En elkaar een beetje oppeppen, denk ik.
2: Ja.
3: Je stimuleert elkaar.
2: Je stimuleert elkaar. Ja, en als je in een groep loopt, dat is ook het mooie. Heb je eens een keer even geen zin, dan ga je een beetje afzakken in de groep. En dan lopen anderen voor je. Dan hoef je niet na te denken, hoef je alleen maar te volgen.
1: Ja.
2: En dat is heel mooi.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. En heeft ook de impact van de maatschappelijke impact van Passaat op de gemeentes, heeft dat dan nog eventueel iets mee te maken? Dat er meer mensen komen?
3: Ja. Kan.
1: Kan, ja. Maar jullie zijn
3: die impactmeting is meer voor je omgeving een onderzoek geweest.
1: Ja, want wat houdt dat onderzoek in?
3: Nou, we zijn afgelopen jaar zijn we samen met 100 verenigingen zijn we uitgenodigd.
1: Mm-hmm.
3: Om als sportvereniging te onderzoeken wat je waard bent voor je omgeving.
1: Oké.
3: Okay. En wat is dat inderdaad? Hè? Van hoe ga je om met veiligheid, met veiligheid, dus met al die dingen. En hoe ga je ook om met leden?
1: Mm-hmm.
3: En wat probeer je te doen om zoveel mogelijk leden te kunnen trainen?
1: Ja.
3: Hè? Of lid te laten worden.
1: En hebben jullie daar dan nog wat uit opgestoken? Of van andere verenigingen meegenomen?
3: Nou, in eerste instantie moesten de verenigingen zelf de meting doen.
1: Uh-huh.
3: Dat waren echt heel veel vragen over van alles. Echt, dat was best heel veel werk.
1: Uh-huh.
3: Maar het was ook een stukje bewustwording.
1: Oké.
3: Okay. Want we hebben best al veel gedaan. Hè? We doen veel voor de jeugd. We doen ook een sponsorloop voor hospice. We doen echt heel veel.
2: Jeugdeducatiefonds tegenwoordig natuurlijk. Hè, met talentenloop.
3: Ja.
2: We doen veel.
3: En dus we doen het niet echt alleen om wedstrijden te doen. Maar we zien ook om naar anderen.
1: Ja. En heeft dat dan ook zijn weerslag dat er mensen toch meer van AV Passaat gehoord hebben?
3: Nou ja, door die impactmeting zijn we wel behoorlijk in de media gekomen. Want we hebben ook een speciale avond georganiseerd. Waar we ook verenigingen en wethouders uitgenodigd hebben.
1: Uh-huh.
3: Om die impactmeting te presenteren.
1: Oké. Okay. En zijn er dan ook nog verenigingen meer hier uit Papendrecht Sliedrecht?
3: Wij waren de enige.
1: Oké. Okay.
3: Maar er werden wel verenigingen geenthousiasmeerd van. Nou, dat willen wij ook wel.
1: Oké. Kijk.
3: Dus er zal best wel een vervolg komen binnen Papendrecht Sliedrecht.
1: Ja, dan heb je toch ook een stukje wisselwerking met andere verenigingen.
3: En we hebben zelf ook heel veel ervan geleerd ook.
1: Ja.
3: En waardoor dat we van dingen bewust werden, dachten we van, oh, maar dan kunnen we dat ook heel makkelijk doen. Dan hebben anderen daar ook profijt van.
1: Ja, wat is daar een goed voorbeeld van?
3: Wat nu nog niet bij ons is, maar waar we wel mee bezig zijn om te gaan doen, is om de para-atletiek op te starten.
1: Oké.
3: En we zijn benaderd door een organisatie.
1: Mm-hmm.
3: Die hebben wel de kennis, maar die hebben niet de accommodatie.
1: Ah.
3: Dus waarschijnlijk gaan we daar een samenwerking mee doen.
1: Mooi.
3: Dus we hebben al een aantal gesprekken gehad. Dus dat ziet er wel heel goed uit.
1: Ja. En is dat dan hier uit Papendrecht?
3: Nee, dat is een landelijke organisatie.
1: Oh, dat is mooi.
3: Ja.
1: En welke organisatie is dat? Of mag je dat nog niet zeggen? Moeilijke vragen ga ik stellen.
3: Dat kan er even niet op.
1: Nee, maak ook
3: niet op. Nou, zo zijn we ook benaderd door de Jeu de Boule Vereniging.
1: Ja.
3: Die dreigt zijn plekje misschien kwijtraakt. Dat is allemaal nog niet zeker. Maar als daar woningbouw komt, moet ze daar weg.
1: Kijk.
3: Dus ze hebben ook gezegd van, joh, hè, kunnen wij niet iets samen gaan doen? Dus dat is ook echt in wording om te kijken van, kunnen ze misschien bij ons een plekje krijgen?
2: En impact is natuurlijk ook, stel dat de verenigingen wegvallen.
1: Ja.
2: Dan gaan de kosten voor de gemeente natuurlijk enorm omhoog. Hè? Want je zorgt natuurlijk als vereniging zorg je dat mensen actief blijven. Hè? Want stel voor dat er geen atletiekvereniging is, geen voetbalvereniging, noem maar op. Hè? Dan zijn de sociale kosten voor de gemeente die worden natuurlijk stukken hoger.
3: Ja.
2: Hè? Want mensen vallen misschien eerder uit, krijgen geen minder actief. Dus dat is ook gemeten met die meting.
3: Ja,
2: hè?
3: Zeker,
2: dus,
3: ja.
1: Okay.
2: En daar kan je een waarde aan hangen. Hè? Dat hebben wij, dat is ook onderzocht.
3: Ja.
2: Dus als wij wegvallen, wat het dan de gemeente kost.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat is ook heel interessant.
1: Nou, dat is inderdaad
3: onze waarde was 657.000 euro.
1: Zo.
3: Ja.
1: Zo.
2: Ja.
1: Nou, dat is inderdaad nogal wat. En Papendrecht is wat dat betreft rijk aan verenigingen.
3: Ja, ja.
1: Dus ja. Dat zou toch echt wel wat betekenen. Want ik denk dat Papendrecht echt wel stolt op zijn vrijwilligers, maar vooral ook op zijn verenigingen.
2: Ja. Dan moet je eens voorstellen als al die vrijwilligers wegvallen.
1: Nou, dat. He? Dan heb je toch echt een probleem. Ik zeg het wel eens vaker, hè? Papendrecht zou Papendrecht niet zijn zonder de vele vrijwilligers die in Papendrecht lopen.
3: Ja, dat is wel echt waar. Ja.
2: En dat is met het onderzoek, hè, wat toen gepresenteerd is door jullie, door de bestuur. Hè. Ik zeg jullie, maar het is het bestuur van de zaak. Dus even duidelijk. Is natuurlijk, dat was natuurlijk een heel mooi onderzoek waar je dus heel goed laat zien aan, aan de politiek. Wat is nou de waarde van Passaat in dit geval? Ja. Maar elke vereniging kan natuurlijk zoiets opzetten en laten zien. Wat zijn wij nu eigenlijk in euro's waard?
1: Oké, zeker heel interessant.
2: Ja.
1: Daaruit zijn ook allerlei andere initiatieven, misschien niet helemaal, maar zijn wel groter geworden. Zoals de cirkelloop, de lenteloop, een nieuw wandelinitiatief. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Dit was even een klein stukje algemeen AV Passaat. Nou ja, algemeen.
2: Nou, we gingen de diepte in, hoor.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zitten hier natuurlijk nog steeds met Simon en Cilia van AV Passaat. Nou ja, van AV Passaat. Nou ja, ze doen heel veel vrijwilligerswerk voor AV Passaat. En namens AV Passaat spreken ze over de diverse onderzoeken die ze gepleegd, of het onderzoek wat ze hebben gepleegd naar de maatschappelijke impact van Passaat in de gemeentes. En wat daar eigenlijk allemaal voor initiatieven. En ja, we hadden het er net ook weer eventjes over buiten de uitzending om. Ja, dat toch wel heel erg te maken heeft met die bewustwording van dat het ook anders kan. En ja, het is gewoon op een andere manier kijken dan het ouderwetse, tussen aanhalingstekens, sporten is gezond. Want die leus is eigenlijk wel een beetje verouderd. Daaruit is ook gekomen een nieuw wandelinitiatief. En daar kan jij meer over vertellen, Cilia.
2: Inderdaad, daar kan ik meer over vertellen. We zijn denk ik een week of drie terug benaderd door Team Sportservice. Dat is een overkoepelende organisatie hier binnen Papendrecht. Mm-hmm. Die heeft contact gehad met Bas van de Goor Foundation. En die hebben een heel project opgezet voor de nationale wandeluitdaging.
1: Ja.
2: En Team Sportservice dacht van, dat is iets voor Passaat, want daar hebben ze wandeltrainers en daar is ook wandelen. Mm-hmm. En het is dan eigenlijk een nieuwe doelgroep die we eigenlijk willen gaan benaderen. Van joh, kom van de bank en ga wandelen.
1: En welke nieuwe doelgroep is dat dan?
2: Dat zijn eigenlijk de mensen die niet sporten. Dus die bijvoorbeeld obesitas hebben of slechte been zijn.
1: Okay.
2: En dan willen we helemaal van scratch af aan willen we zeg maar wandeltrainingen gaan geven. Uh-huh. Vanaf echt van 1 kilometer. En dan kijken hoeveel mensen kunnen komen.
1: Okay.
2: En door middel van een heel programma van Bas van de Goor gaan we die mensen daar ook in begeleiden.
1: Okay. En hoe komen ze dan, hoe zouden ze dan wel van die bank afkomen?
2: Nou, we zijn bezig met de voorbereiding met de communicatie. Mm-hmm. Wat we vooral willen gaan doen is dat we de fysiotherapeuten willen gaan benaderen.
1: Kijk.
2: En de huisartsen en de diëtistes. Mm-hmm. Dus die willen we eigenlijk gaan mailen. En we hebben ook filmpjes gekregen van Bas van der Goor om die in de wachtkamer te tonen.
1: Ja.
2: En zo de mensen te benaderen om bij ons te komen trainen.
1: Oké. Okay. En dan dat zou het natuurlijk mooi zijn, want dan komen ze ook weer bij AV Passaat. Bij de vereniging.
2: Ja. Ja, maar het belangrijkste is dat de mensen
1: dat
2: in beweging komen. Kijk, want hoe mooi zou het zijn als mensen die denken van ja, dat kan ik niet. Mm-hmm. Dat het toch kan.
1: Ja.
2: He, doordat we op een heel laag niveau gaan beginnen.
1: Ja.
2: En dan de mensen ook het ritme gaan geven. Mm-hmm. Door iedere week te gaan wandelen.
1: Okay.
2: Kijk, en hoe gezellig is het ook niet. Hè? Eerst even lekker wandelen. En daarna lekker een kopje thee of een kopje koffie in de kantine. En met elkaar napraten.
1: En dat is dan weer een andere doelgroep als de Paralympics. Waar je het net over had.
2: Ja, klopt. Klopt.
1: Is het dan ook een idee om die te gaan combineren? Of is het juist bewust echt uit elkaar?
2: Ja, het is toch wel anders.
1: Ja?
2: Ja, het is wel anders.
1: Het is een andere benadering, een andere training?
2: Maar ook een andere groep mensen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké. Okay. En de ervaring, die gaan jullie dan gewoon aan met de Bas van Goor Foundation met de topsportclub?
2: Ja, we hebben een aantal wandeltrainers, die zijn ook gediplomeerd, zeg maar, hè, mm-hmm. als wandeltrainer. Dus en samen met hun kunnen we dat programma gaan doen.
1: Oké. Okay. Nou, mooi initiatief.
2: Ja.
1: Enig idee wanneer dat van de grond...
2: Ja, we willen eigenlijk half juni starten.
3: Zo ambitieus.
1: Het is heel ambitieus, dus over een maand.
2: Kijk, we willen eigenlijk met 1 groep starten.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, en het mag ook gerust 10 personen zijn.
1: Ja.
2: Zo, hè. Dan kunnen we zelf ook even kijken, hè, wat moeten we precies doen.
1: Dat snap ik.
2: Maar we kunnen daar makkelijk in uitbreiden. En want we hebben een aantal trainers dat we het gezamenlijk op willen pakken.
1: Ja.
2: En we kunnen daarnaast, als het goed loopt, kunnen we nog een groep erbij pakken.
1: Okay.
2: Dus dat we dan 2 groepen hebben waar mensen kunnen trainen.
1: Oh. En volgens mij ben jij veel meer als alleen maar controller. Als ik jou zo hoor, dan zou je zeggen van dit heeft eigenlijk bijna niks met financieel te maken. Maar aan de andere kant toch ook weer wel,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Ik denk zelf dat ook met een stukje zorgen. te maken hebt.
1: Dat denk ik
2: zorg
1: ook.
2: Voor de ander.
1: Ja, ja. Heel mooi. Nou, dat is ook weer een heel mooi bruggetje natuurlijk. Zorg voor de ander. De hospice die hier in Papendrecht erg bekend staat. Die is nog niet zo heel erg lang. Maar is wel een groot succes. En AV Passaat houdt al een paar jaar...
0: 6 jaar inmiddels.
1: Ja,
0: dit
1: daar
0: wordt de 6e editie.
1: Loop. Ja. En dat is echt de hospice De Cirkel. Ja. Daarvoor heet het De Cirkelloop, toch?
0: Ja, nou, het heet tegenwoordig de Passaat Cirkelloop. Mm-hmm. Dus... En dat doen we nu inderdaad voor het zesde jaar. En nog steeds een stijgende lijn met de opbrengsten.
1: Kijk.
0: En nieuw is dit jaar, omdat we toch wat willen... de ambitie hebben om het wat groter te maken. Mm-hmm. Of groter te maken. Ik denk dat er in zowel Papendrecht als Sliedrecht heel veel ruimte is... om een hele goede doelenloop neer te zetten. Nou, inmiddels zit er wandelen bij... Dit jaar hebben we er ook fietsen bij gedaan.
1: Okay.
0: Er is een business run. Dus allerlei elementen. Ja. Leuk is, dit jaar hebben we ook op het veld... dus iemand die zegt van, goh, lopen vind ik helemaal niks... maar ik wil wel iets doen.
1: Ja.
0: Op het veld hebben we dit jaar van Excelsior... de Battle Beats, de sexy Battle Beats.
1: Ja.
0: Dus zitten ze mooi. Er zijn 10 mensen die dan ook live muziek komen brengen.
1: Oké. Okay.
0: Een foodtruck van Fritella, ja. Dus komt er ook bij.
1: Dus het wordt een steeds grotere happening.
0: Ja, het zal leuk zijn dat we dat kunnen uitbouwen tot een hele grote happening.
1: Ja.
0: Met allerlei dingen erbij waar je niet alleen om lopen gaat. Maar wel zorgen dat we een aantal mooie doelen hebben in zowel Sliedrecht als Passaat.
1: Ja.
0: Ik denk dat we daar heel veel geld in kunnen ophalen.
1: Ja.
0: Dus dat is wel de ambitie.
1: Een sponsorloop
0: in de toekomst.
1: Een sponsorloop van alle verenigingen van Papendrecht en Sliedrecht.
0: Ja, voor een aantal goede doelen. Ja. Dus dat zit er best in.
1: Ja.
0: En dat is groeiende.
1: Ja,
0: je moet er hard voor werken, logisch.
1: Want je moet toch ook weer wel het sponsorgeld op gaan halen.
0: Ja.
1: En je moet er dan wat voor doen. Een soort tegenprestatie, zeg maar. Nou is Hospice De Cirkel, wat ik al zei, is wel een bekend goed doel. Wat echt iedereen wel volgens mij een heel warm hart toedraagt. Maar dit jaar is volgens mij ook voor het eerst dat er een ander
0: tegoed aan hangt. Op de Merwe Boulder in Sliedrecht. Hè? Mm-hmm. Dan hebben we de Boulder Manege.
1: Nooit geweten.
0: Nou, dat moet je echt een keer
1: Merwe
0: kijken.
1: Merwe Boulder ken ik echt wel, maar...
0: Ja. Nou, op het terrein kan je gewoon ook gewoon gaan, iets gaan lunchen. Hè? Dus moet je echt een keer heen gaan. Of moeten.
1: Nou ja.
0: Dan kan je natuurlijk een keer heen gaan. Niks moet.
1: Nee.
0: Maar dan heb je ook de Boulder Manege's. Heel leuk om eens een keer daar langs te gaan.
1: Ja.
0: Daar worden mensen met een beperking of een handicap... kunnen daar paardrijden.
1: Okay.
0: Ik heb daar gewoon een stellage gezien. En dat vond ik heel mooi. Dat mensen erin kunnen leggen.
1: Ja.
0: Dus jezelf niet kunnen zitten. En dan door het ritme van de paard... Mm-hmm. wel het paardrijgevoel krijgen.
1: Oh, fantastisch.
0: En dat is een heel mooi initiatief.
1: Ja.
0: En ook daar is natuurlijk al dat materiaal... wordt niet vergoed door de overheid. Misschien terecht, hè, dat weet ik niet. Maar daar gaan wij nu proberen een aantal zadels voor bijeen te lopen. Moet je je voorstellen, zo'n zadel is van... hoe heet dat? Vilt. Dan denk je, goh, vilt de zadel. Maar het kost wel €3.000.
1: Tja.
0: Hè, dus...
1: zijn speciale zadels.
0: Speciale zadels.
1: Voor een speciale doel.
0: Zullen met de hand gemaakt worden.
1: Ja.
0: En die slijten ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, daar is behoefte aan. En ook om dat initiatief in Sliedrecht. De Passaat is Papendrecht en Sliedrecht samen.
1: Ja.
0: Dus moeten we absoluut ook een Sliedrecht doel erbij hebben.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hoe halen jullie de gelden bij elkaar? Hoe doen mensen dat?
0: Ja, nou, dat is ook wel leuk dat je dat vraagt. Dit jaar ook voor het eerst een mogelijkheid gemaakt via een Why Donate. Dat is een site, hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat mensen ook zelf geld kunnen halen bij vrienden en kennissen.
1: Ja.
0: Ik ga lopen, weet je wel. Steun mij.
1: Mm-hmm.
0: Dus dit jaar voor het eerst. Het loopt wel. Het kan nog beter. We hebben zowel voor de hospice gedaan als voor de Boulder Manege.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ondernemers, sponsors... Een mooie hoofdsponsor is McDonald's in Alblasserdam en Hardingsveld.
1: Oké, okay, mooi.
0: Een hele trouwe sponsor al 6 jaar.
1: Zo.
0: Dus daar zijn we ook heel blij mee.
1: Ja. Geven die dan ook extra echt voor de goede doelen?
0: Ja, die ondersteunen ons. Ja, hè, dus met een mooi bedrag. En ook heel goed van die werkgever. Er komen 16 met werknemers van McDonald's. Een aantal wandelaars. Die worden ook nog ingeschreven. Dus heel goed. En we hebben nog een paar mooie bedrijven. ABB uit Sliedrecht is dat, geloof ik. Hè?
2: Ja.
0: Die komen ook met 6 teams. Die ondersteunen ons ook. We zetten ook nog een advertentie in de Cloudroom. Mm-hmm. Hè? Dus daar krijgen we ook een deel van.
1: Kijk.
0: Dus al met al. En natuurlijk de deelnemers zelf.
1: Ja.
0: Die ook inschrijfgeld betalen.
1: Kijk, ja. Er moet ook op die manier geld binnengehaald worden.
0: Ja. Ja. En de deelnemers hebben een leuke sponsor. Is van die pancakes van Jan. Dit is ook een bekend Papendrechts bedrijf. Dus iedere deelnemer krijgt zo'n pakket mee.
1: En hoeveel inschrijvingen hebben jullie al?
0: Inmiddels zitten we op de 400.
1: Zo?
0: Het wordt mooi weer donderdag. Hè? Dus iedereen die luistert, verwacht ik donderdag aan de lijn.
1: Oké.
0: Okay. Dus mooi weer donderdag. Dus dan kan je alsnog inschrijven.
1: Oké, okay, mooi.
0: Maar ook al loop je niet, fiets je niet. Ook elektrische fietsen, heel graag zelfs. Mooie routes in de Alblasserwaard. Maar je kan aansluiten en loop je, doe je alles niet. Kom je op het veld, kom je kijken naar Excelsior. Dat is ook natuurlijk hartstikke leuk.
1: En dan geef je daar weer geld aan uit.
0: En dan geef je daar geld. We hebben mooie QR-codes. Precies. Helemaal goed gezien.
1: Ja. Ik wou net zeggen, QR-codes, ik wilde het al vragen. Maar je zegt het zelf. Die zijn ook overal. En dan halen jullie daarmee het geld op. En wordt dat dan ook nog op een bepaalde manier gebracht naar de twee goede doelen?
0: We gaan gelijk op de avond zelf. Ook nieuw. Want dan is iedereen op het veld. En dan schrijven we gelijk 2 checks uit. En die gaan we om 9:15 uitreiken aan het bestuur.
1: Kijk.
0: Van zowel de vrienden van de hospice, de cirkel.
1: Ja.
0: En van de vrienden van de ACZ. Dat is ook een stichting.
1: Ja.
0: En met het doel om de Boldermanege te steunen.
1: Oh, fantastisch.
0: Dus dan hebben we alles op één avond, één happening.
1: Ja.
0: En hartstikke.
1: Het start- en het eindpunt is ook bij AV Passat?
0: Ja, we starten de eerste groep wandelaars start om 7:00. Vanaf 6:00 zijn we open. Dan is er ook al de foodcar open. Dan 7:00 wandelaars. 7:15 starten de fietsers. En om 7:30 wethouder Ter Borch. Die gaat dan de start met de hoofdsponsor het startslot geven voor de loop. Hè. Dus dan gaan direct de 5 kilometer, de 10 kilometer en de business run.
1: Mooi.
0: En dan hopen we om 9:15 iedereen klaar te zijn. En dan prijsuitreiking.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook dit jaar, iedere deelnemer krijgt een gratis drankje.
1: Ook nog.
0: Dus om even gezellig bij elkaar nog even na te praten.
1: Mooi.
0: Dus het zal wel heel gezellig worden.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker.
0: Ik zal zeggen, kom vooral.
1: Ja, dat zou ik zeker zeggen. En lopen jullie ook nog langs de hospice?
0: Ja. Zowel de wandelroute als de hardlooproute en de fietsroute komen allemaal langs de hospice.
1: Kijk.
0: En de hospice heeft ook heel veel vrijwilligers, dus die zijn er ook.
1: Ja.
0: Dus
1: Dat het maar heel groot mag worden, die cirkelloop.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat is niet, die is aanstaande donderdag dus al. Dus denk wel, dat is aanstaande donderdag. Het is nu slecht weer. Maar donderdag wordt het mooi weer.
0: Heel mooi weer. Ja, het
1: wordt heerlijk wandel en fiets en hardloop weer.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval weer om lekker buiten te zijn. En lekker naar het terrein van AV Passat te gaan.
0: Zeker.
1: Maar jullie hebben binnenkort nog veel meer evenementen.
0: We hebben natuurlijk ook nog talentenloop. En dat is echt al een heel begrip. Hè? De lentenloop, nationale lentenloop vroeger. En we hebben nu een hele mooie sponsor. Dus heet nu de Ekeren Kuiper lentenloop. En van Ekeren Kuiper. En daar zit ook weer een mooi doel aan. En daar hebben we inmiddels al best wel geld opgehaald.
1: Ja, okay.
0: Dan al over de...
2: Ja, over de 6.000 euro.
0: Over de 6.000 euro al. Ja. Voor het Jeugd Educatiefonds.
1: Oh, mooi.
0: Dat is natuurlijk een fantastisch mooi initiatief, hè?
1: Ja.
0: En, maar de lentenloop is echt groot, hè? Want dan lopen... Lopen natuurlijk eerst met de jeugd, hè? Met scholen van Papendrecht en Sliedrecht. Dat is al groot. En dan, we verwachten wel best wel heel veel deelnemers dit jaar. Omdat we ook een deel uitmaken van het circuit in de Alblasserwaard.
1: Oké.
0: Dan hebben we ook zo'n loopcircuit.
1: Mooi.
0: Dus wordt ook weer een hele mooie dag.
1: 13 juni is die, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. En, ja. Kan en je daar ook voor inschrijven?
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Inschrijven.nl of via onze site. Dan kan je zo inschrijven.
1: Kijk, dus, meer informatie over alle evenementen, alle initiatieven, alle... Ja, goede doelen. Volgens mij staat alles op jullie
0: alles
1: website.
0: Alles staat op de site. We hebben een hele mooie site. En daar zijn alle activiteiten op. Alles staat omschreven. Mooi. En vooral, je kan je ook inschrijven als lid natuurlijk.
1: Dat niet vooral niet te vergeten.
0: En je mag natuurlijk een aantal keren gratis mee trainen. Dus ja.
1: Nou, in ieder geval nog zat plannen. Zat inspiratie. En ik zou in ieder geval voor aanstaande donderdag wil ik in ieder geval heel veel plezier en lekker weer wensen.
0: Ja, super, dankjewel. Dus gaat lukken.
1: Ja, dank jullie wel voor jullie komst.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
2: Bedankt voor de uitnodiging, inderdaad.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en dat was natuurlijk AV Passaat. En ik word daar wel heel erg blij van dat ze zoveel geld ophalen voor onder andere de hospice. Want dat is echt een hele mooie organisatie. En ook de Boldermanege. Van het weer word ik op dit moment niet zo blij. Maar als die cirkelloop is aanstaande donderdag, dan zou het weer lekker worden. Waar word jij blij van?
2: Nou, van het komende weekend wat eraan komt. Daar ben ik gewoon heel blij van.
1: Ja.
2: En ook van altijd wakker met een wijsje in je hoofd. Ken je die nog?
1: Oh ja.
2: Dus die gaan we straks ook draaien. Want we gaan allemaal ook best veel muziek ook draaien waar je blij van wordt.
1: Oké, gezellig. Ja.
2: En, weet je waarom?
1: Nou?
2: We hebben hier twee mensen te gast.
1: Mm-hmm.
2: En die gaan een programma maken. En dat heet Waar word je blij van?
1: Kijk.
2: Waar word jij blij van?
1: Waar word ik blij van?
2: Ja, want het is allemaal zoveel geklaag en gedoe.
1: Eens.
2: En dat tegengeluid, 5 mei hadden we het ook wel eens mooi laten horen. Tegengeluid, tegengif zeg maar. Mm-hmm. In dit geval gaat het over tegengif blij. We willen even de leuke dingen vertellen.
1: Ja,
2: dus ik ben heel benieuwd. En beste luisteraars, blijf hangen. Want als er nou dingen zijn waar je blij van wordt, dan hoor je straks alles over hoe je kan aanmelden om op de tv te komen.
1: Ah,
2: ja,
1: kijk.
2: Met waar jij blij van wordt.
1: Ah, ja, ik ben,
2: waar word jij eigenlijk blij van?
1: Ik kan van heel veel dingen blij worden. Ik ben best wel een blij mens.
2: Ja.
1: Ja, ik ben best een gelukkig mens. Je kan wel stil blijven staan bij al die narigheid, maar dat gaan we gewoon niet doen.
2: Nee, heel verstandig.
1: Ja.
2: Nou, verder hebben we. Ja, we waren natuurlijk ontzettend helemaal flabbergasted. En mijn dochter Yara trouwens ook helemaal. Dat Didi Freyr zomaar te gast was bij Even Tot Hier. Die IJslandse winnaar van het
1: Songfestival. Oh, ja, sorry. Ooit. Ik was er even
2: die heeft
1: bij
2: een liedje. Ja, nee, dat niet iedereen. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, die had dus inderdaad zo'n tekst van Even Tot Hier ging die zingen.
1: Ja.
2: Het nummer heet Jeetje, dus dat laten we vanavond ook eens even gezellig horen. ook een nieuw nummer van Martijn Buwalda is er te horen. Ja, Peter gaat het toch hebben. Je had ook triest nieuws deze week. Een van de oprichters van Dr. Hoek is overleden.
1: Oh, ja.
2: Dus de column gaat daarover. Dus
1: ja,
2: die belt in.
1: Ja.
2: En in 2 uur, ja, we moeten toch even terugkijken naar al die steun die er was voor mensen in nood. Hè, met 5 mei, daar hebben we het hier over gehad. En er is ook steeds meer steun voor asielzoekers. Dus daar gaan we het over hebben. We laten ook wat leuke stukjes horen.
1: Kijk.
2: Onder andere Joost Omen. Maar ik heb ook iemand ontdekt en die heet Devin Hellenius. Ik werd heel blij van hem. Want wat zet hij op een leuke manier in korte filmpjes als cabaretier. Iets niets neer. Nou fijn, blijf luisteren. In 2 uur komt dat. En in 2 uur praten we ook nog even verder met die makers van het programma. Waar word jij blij van?
1: Ah, kijk,
2: en dat
1: mooi.
2: Zijn Astrid Pensioen en Peter Weting.
1: Ah, ja, uit onze eigen gelederen.
2: Zeker. Ja, het is echt een. Ik voelde me ook een beetje trots op Papendrecht eigenlijk. Voor het programma van vanavond.
1: Ja, toch wel, hè?
2: Een beetje ook trots op Papendrecht is.
1: Wat dat betreft hebben we weer eens van die mooie bruggetjes.
2: Leuk.
1: Ja, en Hans is denk ik ook heel blij. Want die is op vakantie.
2: Ja, dat is ook. Ja, ik weet nooit zo goed waar Hans nou wel echt blij van wordt. Want die is. Wel als ik een goede blues draai, dan weet ik dat is. Dan kan ik hem nog eens overhalen tot een lach. Ja.
1: Nou, wij gaan het gewoon. De komende 2 uur wordt er gewoon heel veel blijheid en positiviteit de zender ingeslingerd.
2: Zo is dat.
1: Nou, ik zou zeggen, in ieder geval genoeg tijd om lekker te blijven luisteren. En buiten is het toch minder weer. Dus blijf lekker binnen. Een theetje, een koffietje. Lekker voor de radio. En gewoon gezellig blij zijn.
0: Trots op Papendrecht. Met Cora Vastenaal.
3: Ik sta waar naar mijn glas. En zo voorkom ik

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand in Spijkenisse. En daar brandden twee wagens uit. En het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. Rond 3 uur was een klap te horen. Ook zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg voordat de brand uitbrak. 2 auto's zijn uitgebrand. 2 wagens die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op, veroorzaakt door de hitte van de brand. De eerste 2 BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn 2 BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal.
2: Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
1: In totaal doen er zo'n 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd en inmiddels hebben de BOA's een speciale opleiding gehad. De inflatie in ons land is het afgelopen maand gestegen naar 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van olie en gas flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in de cijfers. Voordat de oorlog begon was de inflatie 2,4%. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de Schiecentrale in Rotterdam voor de opening van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt bij de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam middel. Via de pijplijn van 32 kilometer lang kan waterstof van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden, wat lokale buien, wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. Temperaturen gaan dan echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durft te leven, het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Vandaag draai ik gewoon allerlei mooie liedjes. Ik heb niet echt een onderwerp gekozen. Ik ben Linda van der Zwaan en deze week neem ik de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het eerste nummer is Boudewijn de Groot, Ballade van de Onsterfelijkheid. Thank you.

0: me zwem.
1: Dit was een nieuwe snaar met De Zwemmer. Wat een leuk liedje. En we gaan nu verder met een liedje. Ja, op het moment komt het niet zo vaak voor. Maar in het najaar is het echt een probleem.

0: Ja, dit was Roel Severburg met de slechtste rapper van de straat. En daarvoor het liedje Mannen met de griep van Milou Frenken. Dat had u wel herkend. We gaan verder met Karin Bloemen met de Minutenwals.
1: U een minuutje, een heel klein minuutje, red ik het in een minuutje, een minuutje. Blijft u nou nog een minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet. Geef me dus een minuutje van uw kostelijke tijd, dan is het een feit, dan zing ik even de Minutenwals. En laat ik hoop, neemt het niet al te vals. Het kost me enkele jaren van mijn leven en van slapeloos doorwakte nachten. Schoonheidsprijzen mag u daar ook niet verwachten. Nu weet wel, ik zing desnoods de vroeg.

Nog een handjevol seconden heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje. Nog een handjevol seconden, amper nog een half minuutje. Klaar is dan Chopin's minuut was. En nu geen nootje meer gemist, want ik laat

0: Ja, dit was Freek de Jonge samen met de Nits. Freek, doe me een lol. En we gaan verder met Ellen ten Damme, Jonge Vriend.
1: Ze was een

0: Dit was Als het donker wordt van Pip Lieke Lucas. Een hele, ja, hele jonge zangeres eigenlijk. Wel mooie liedjes maakt ze. We gaan verder met een vaste rubriek. Dat is de oude doos. Dat gaat een heel oud nummer nu gedraaid worden van Wim Sonneveld. Een zwoele nacht in Krimpen aan de IJssel.
1: Ik ken de Mona Lisa.

0: Dit was mooi van Maarten van Roosendaal samen met Egon Kracht en Kracht en Marcel de Groot. We gaan nu verder met een andere rubriek. En ik zal ook niet vergeten de jingle te draaien. En dat is de vertaling. En dat gaat dit keer om het lied Langs Show Nimmer Gezien. En dat is vertaald door Herman van Veen als Hilversum 3.
1: Ni adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
2: Shepherd and Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

0: niet de sterkste.
1: Dit was het hele mooie Waterdicht van Hannah May. We gaan verder met een zangeres waar we ook heel weinig van gedraaid hebben nog. En dat is Meis, dat is de kleindochter van Boudewijn de Groot. En haar, dit nummer heet Fijn.
2: Kijk me aan, til me op, leg me neer. Grijp me vast.

Net als de Remo van het Groene Woud met gelukkig zijn. En nu gaan we naar iemand die een zwaar leven heeft gehad. Brigitte Kaandorp.

Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij.

heb echt een heel zwaar leven. Nee, echt serieus waar. Wel waar, ja wel waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten.

Ja, hiermee zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Frans Halsema met Zondagmiddag Buitenveldert.

0: 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
2: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald. Hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
1: Meerdere kinderen werden door pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inlichtingen een medewerker om die redenen moet ontslaan. Ook in maart moest de bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schiecentrale voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt gezien als een duurzamer gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan waterstof nu van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt ook het in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen... voor het betalen van 60.000 euro voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Die hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lampen, speciale vloeistof. Maar toch werden ze in de maling genomen. Eerst leek alles goed te gaan, maar later kwam het toch aan het licht dat er veel nepgeld bij zat. De mannen, 2 broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook een van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een werkstraf. Het weer, zon, wolkenvelden, buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint dan half bewolkt. Het wordt weer wat warmer, tot 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en De Meren 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er ligt het een en ander op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105.5.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
2: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald. Hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
1: Meerdere kinderen werden door pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inlichtingen een medewerker om die redenen moet ontslaan. Ook in maart moest de bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schiecentrale voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt gezien als een duurzamer gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan waterstof nu van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt ook het in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen... voor het betalen van 60.000 euro voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Die hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lampen, speciale vloeistof. Maar toch werden ze in de maling genomen. Eerst leek alles goed te gaan, maar later kwam het toch aan het licht dat er veel nepgeld bij zat. De mannen, 2 broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook 1 van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een werkstraf. Het weer, zon, wolkenvelden, buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint dan half bewolkt. Het wordt weer wat warmer, het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij de Meren een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
2: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald. Hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
1: Meerdere kinderen werden door pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inlichtingen een medewerker om die redenen moet ontslaan. Ook in maart moest de bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schiecentrale voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt gezien als een duurzamer gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan waterstof nu van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt ook het in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen voor het betalen van 60.000 euro voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Die hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lampen, speciale vloeistof. Maar toch werden ze in de maling genomen. Eerst leek alles goed te gaan, maar later kwam het toch aan het licht dat er veel nepgeld bij zat. De mannen, 2 broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook een van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een werkstraf. Het weer, zon, wolkenvelden, buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint dan half bewolkt. Het wordt weer wat warmer, het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: Mario Kwijtal met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is 1 graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is een graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda doe je er ook 10 minuten langer over tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.
7: Drechtstad FM.
8: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van

0: Dag van de bijen. En ook de internationale dag van de dierenhulpverleners. Het is maar dat je het weet.
1: Bumpraam Bumper is geen probleem. De swingende hitmiddag sleep je door de files heen.
0: Ja, dat doen we met de allerlekkerste muziek. Welkom Atlas Radio, Drenthe FM. Met heerlijke muziek op de radio van Eddie Money.

0: have any money. Take me home tonight.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: In Duitse steden kan het soms heel koud zijn.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.

0: De jaren 60 kwam uit je speakers. Een lekkere plaats van Barry Ryan hoorde je. Over een mooie dame die Eloise heet. En je hoorde hem in de swingende hitmiddag.
1: Theo, wie zijn er vandaag jarig?
0: Ga ik jou vertellen, vandaag jarig. 82 jaar.

0: Nooy van de ANWB.
1: In de regio staan nu 15 files. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je 10 minuten extra kwijt tussen Schiphol en Roelofarensveen. Dat geldt ook voor de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Dan de A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 10 minuten extra. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor het knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook 10 minuten. Dan de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, ook hier weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: alleen voor mannen, maar ook voor de mooiste en zwoelste ruimdenkende vrouwen. Het is gekker dan gek, de swingende hitmiddag met Theo van Gameren.
1: Theo, wat heb je toch mooie blauwe ogen.

0: Gijs. Dat was de Pottenkop op Stappot voor vandaag.
1: Theo van Gameren, de koning van de hits, met plezier in de spits.
0: Ja, en plezier hebben wij in de vorm van de allerlekkerste platen. Zoals deze, 1987, de Swing Out Sister.

0: sta je de file, kijk uit. Verkeer kan van links, maar ook van rechts komen. Dus oppassen.
1: Droom weg bij deze Theo van Gameren zwijmeldrank.

0: van 5 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is een graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht. Want er moet met spoed een ambulance langs. Hou die rijstrook vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk doe je er nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ANWB. Er staat 80 kilometer file in onze regio. Op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Kralingen 10 minuten vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Als het kabinet de plannen doorzet om de sociale zekerheid uit te kleden, gaat het openbaar vervoer volgende maand een ochtend plat. Er is een staking aangekondigd voor woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends. Vakbond FNV noemt het een eerste stap. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24-uur staking. De bonden zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en een mogelijke korting van de WW- en WIA-uitkeringen. Scheepsbouwer Damen krijgt het niet voor elkaar om nieuwe marineschepen op tijd af te krijgen. Die zouden in 2030 klaar moeten zijn, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen zouden niet stabiel zijn in het water. Daarom moet het hele ontwerp opnieuw worden bekeken. De schepen worden ook een stuk duurder dan gepland. Ze zouden tussen de 1 en 2,5 miljard euro kosten. Daar gaan ze flink overheen, maar Defensie noemt geen exacte bedragen. De man die zei premier Jette te vermoorden moet de cel in. Nadat D66 de Tweede Kamerverkiezingen won, zei de man op Facebook dingen als: ik ga de premier omleggen, met de belofte dat hij geen grap maakte. Hij beledigde Jette ook om zijn geaardheid. De man deed het bij de politie allemaal af als geouwe hoer. De rechter vindt dat onbegrijpelijk en heeft daarom ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor als de man het nog eens doet. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben. Het karkas zou goed passen in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was 12 meter lang en dat past niet. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. De A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105.5.

0: van de ANWB.
1: Het is bijna gedaan met de spits in onze regio. Er staat nog 30 kilometer file. Alle files leveren eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging op. Zoals de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. En de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Als het kabinet de plannen doorzet om de sociale zekerheid uit te kleden, gaat het openbaar vervoer volgende maand een ochtend plat. Er is een staking aangekondigd voor woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends. Vakbond FNV noemt het een eerste stap. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24-uur staking. De bonden zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en een mogelijke korting van de WW- en WIA-uitkeringen. Scheepsbouwer Damen krijgt het niet voor elkaar om nieuwe marineschepen op tijd af te krijgen. Die zouden in 2030 klaar moeten zijn, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen zouden niet stabiel zijn in het water, daarom moet het hele ontwerp opnieuw worden bekeken. De schepen worden ook een stuk duurder dan gepland. Ze zouden tussen de 1 en 2,5 miljard euro kosten. Daar gaan ze flink overheen, maar Defensie noemt geen exacte bedragen. De man die zei premier Jette te vermoorden moet de cel in. Nadat D66 de Tweede Kamerverkiezingen won, zei de man op Facebook dingen als: ik ga de premier omleggen, met de belofte dat hij geen grap maakte. Hij beledigde Jette ook om zijn geaardheid. De man deed het bij de politie allemaal af als geouwe hoer. De rechter vindt dat onbegrijpelijk en heeft daarom ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor als de man het nog eens doet. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben. Het karkas zou goed passen in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was 12 meter lang en dat past niet. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vandaag beginnen we het eerste uur met Muse Uprising.

Dit was de Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaper. En daarvoor Santana met Maria, Maria. We gaan verder met Nirvana, Come As You Are.

Tame Impala met The Less I Know The Better. En daarvoor Gino Vannelli met Wild Horses. We gaan verder met Metallica samen met Marianne Faithfull met The Memory Remains.

Dit was Mama Gamma van de Alan Parsons Project. En daarvoor Turn It On van Genesis. We gaan verder met Nothing But Thieves. Is Everybody Going Crazy?

Dit was Eruption van Halen. En daarvoor Beth Hart samen met Slash met Savior with a Razor. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Island gekomen. Dit uur sluit ik af met Maneskin, City and Bony. Bony? Ja, dat betekent wees stil en braaf. Ik hoor u, of u hoort mij, na de reclame weer.

0: jouw radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Als het kabinet de plannen doorzet om de sociale zekerheid uit te kleden, gaat het openbaar vervoer volgende maand een ochtend plat. Er is een staking aangekondigd voor woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends. Vakbond FNV noemt het een eerste stap. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24-uur staking. De bonden zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en een mogelijke korting van de WW- en WIA-uitkeringen. Scheepsbouwer Damen krijgt het niet voor elkaar om nieuwe marineschepen op tijd af te krijgen. Die zouden in 2030 klaar moeten zijn, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen zouden niet stabiel zijn in het water. Daarom moet het hele ontwerp opnieuw worden bekeken. De schepen worden ook een stuk duurder dan gepland. Ze zouden tussen de 1 en 2,5 miljard euro kosten. Daar gaan ze flink overheen, maar Defensie noemt geen exacte bedragen. De man die zei premier Jette te vermoorden moet de cel in. Nadat D66 de Tweede Kamerverkiezingen won, zei de man op Facebook dingen als: ik ga de premier omleggen, met de belofte dat hij geen grap maakte. Hij beledigde Jette ook om zijn geaardheid. De man deed het bij de politie allemaal af als geouwe hoer. De rechter vindt dat onbegrijpelijk en heeft daarom ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor als de man het nog eens doet. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben. Het karkas zou goed passen in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was 12 meter lang en dat past niet. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En dit tweede uur beginnen we weer met Maneskin, met Begging.

Laila was dit van Derek and the Dominoes met Eric Clapton erbij. En daarvoor Friday I'm in Love with The Cure. We gaan verder met Blondie, Heart of Glass.

Dit was het zachte stemgeluid van Bonnie Tyler met It's a Heartache. En daarvoor Snowy White met Birds of Paradise. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het tweede uur van Rock aangekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Dire Straits, Sultans of Swing en R.E.M. Losing My Religion. Tot de volgende keer.

0: van 9 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in de verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
6: Drechtstad FM.
7: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
8: May we start?

Ja, we zijn aanwezig en we gaan starten. Silhouette 304, about to start. The original sound of life is the sound that comes from the heart. Dat is het thema. Ja, dan mag je je afvragen, waar komt dat vandaan? Nou, dat staat op mijn pyjama. Nou, ik ga straks wel uitleggen hoe het zit. Maar we gaan eens even starten met muziek. Dat doen we vanavond 20 mei 2026 live vanuit de studio in Papendrecht voor Drechtstad FM en Aalto's Radio. Aflevering 304. En we gaan starten met die Engelse band die ooit volgens mij maar één hit hebben gehad. 1981, ik heb het over de band The Look. Om te openen gaan wij starten met I Am The Beat.

Duistere muziek van de Amerikaanse formatie Grammatics, The Sound of Silence. Dan hebben we het volgens mij over Art Garfunkel en Paul Simon. Simon en Garfunkel. En dit is gecoverd door deze band, ik denk een aantal jaren geleden. Daarvoor The Look, de Engelse band The Look met I'm the Beat. En ik gaf het al aan. Ik heb mijn pyjama meegenomen hoor. Die ligt hier voor me. Er staat nog meer op. Good morning every new day. En dan The Original Sound of Life is the sound that comes from the heart. Wat een mooie uitspraak was dat. Is dat. En ik dacht, daar ga ik op voortborduren. En dan heb je de Chromatics gedraaid. En dan kan ik natuurlijk, uiteraard, kan deze band niet ontbreken uit Engeland. Art of Noise en Beatbox. Als die tenminste zin heeft. Nou, dat doen we even handmatig. Art of Noise, Beatbox.

Heerlijke muziek van Art of Noise. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat ze zeer, zeer creatief waren in de periode waarin ze acteerden. En dan muzikaal. Het komt uit, stuk komt uit 1984. En dat album dat heet Who's Afraid of the Art of Noise? And You're the Beatbox Diversion 1. Ja, dan heb ik op dit moment klaarstaan. Een plaat, moet ik even kijken. Ja, dat is een plaat uit hetzelfde jaar, 1984. De Amerikaanse band The Cars. Ze kwamen in 1984 uit met het prachtig album Heartbeat City. En daarvan hoor je het titelnummer, The Cars.

Klasse muziek van Sting, Brand New Day. Ik dacht 20 max, maar nee, dit nummer is 27 jaar oud. Het komt van het album Brand New Day uit 1999. Sting van de Police, weet je wel. Ik zou zeggen, ja, dan is dit wel een heel toepasselijk plaatje. Hoe laat is het? 9:45. Nou, laten we maar even draaien. The Beatles, Good Morning.

Uitstekende muziek van Olita Adams uit Engeland. 1990 hebben we het over, jawel, 36 jaar geleden. Het album heet The Circle of One en je hoort de Rhythm of Life. Nou, daarvoor de Beatles natuurlijk, om even wakker te worden. Good Morning van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nou, hebben we nog 9:50 is het, precies. We hebben nog 10 minuutjes dus, tot aan het nieuws. Die ga ik deels invullen met het ultieme liefdeslied, de liefdesverklaring. Uit The Lexicon of Love, 1982... 83, 82 heb ik het over. ABC, All of My Heart.

Blijvend mooi, deze fantastische band uit Engeland. ABC, All of My Heart van The Lexicon of Love. Het is 1982 geweest. Ik twijfelde even. Ik heb ze live gezien, al vaker verteld, in muziekcentrum Vredenburg. En dat was rond, denk 83. Moet dat geweest zijn. Met een klein orkest omheen. Zeer intiem allemaal. En een geweldig optreden. Waarvan akte, maar dat is lang geleden. Ja, en vergeet het niet. The original sound of life is the sound that comes from the heart. We gaan eruit met een track van een band uit de Verenigde Staten. Ik zag gisteren op televisie een uitzending van Blokhuis. Dat draait alleen maar om muziek, uiteraard. En daar kwam voorbij de Amerikaanse band Ohio Players met het prachtige Fire. Daarmee sluiten we dit uur af. Zometeen tot 11 nog een B-kant op Drechtstad op Emanatos Radio. Tot straks.

0: nieuws van 10 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
6: Drechtstad FM.
7: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstellingen.

Uit 1978 hoorde je muziek van The Wiz. Uit, ja, ik denk dat het een musical is. Of een theaterproductie. Waar we zullen van maken. Volgens mij ook een film. Film musical, dat lijkt me wel een mooie omschrijving. Liberation Agitato, A Brand New Day in Liberation Ballet. Met onder andere Diana Ross en Michael Jackson. Ja, je bent weer terug bij Silhouette 304, de B-kant. The original sound of life is the sound that comes from the heart. Prachtige uitspraak. Ik draag hem iedere dag op het hart. En voorlopig nog een aantal jaren, denk ik, hoop ik. Ja, we gaan muziek draaien van iets heel anders. Ook uit Amerika trouwens. Van een album dat heet Sparks Real Extended the 12-inch Mixes. Nou, dan weet je het wel. Duo uit de Verenigde Staten. We gaan luisteren naar Beat the Clock. Hier zijn Sparks.

Ja, ver terug in de tijd, 1983, je hoorde de band Yes van het album 90125, Owner of a Lonely Heart. Daarvoor niemand minder dan, in dit geval, Autumn Child, Making a Difference van het gelijknamige album uit 2024. En daarvoor Beat the Clock van de Amerikaanse band Sparks met de extended version, number one in heaven. En dat komt volgens mij uit 1979. Daarmee zijn wij bijna beland aan halverwege de tweede helft van Silhouette 304. 3 minuten voor 10:30, woensdag 20 mei 2026. En live vanuit de studio in Papendrecht voor Techstad FM en Atos Radio. We gaan luisteren naar wat stevigere muziek. Dat doen we met meneer uit Canada, die bekend staat als Alex Lifeson. Dat is de gitarist van Rush. Maar die heeft ooit, en dat wist ik ook niet, in 1996 een plaat gemaakt met de titel Victor. En zo staat hij hier ook als zijnde artiest. Maar we hebben het wel degelijk over Alex Lifeson. Hou je vast, hier is Start Today.

0: radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Jouw stad.

Ja, dat was even een raar moment van Houston, we're having a problem. Nou, dat hadden we in dit geval. De computer die stond op, niet letterlijk, maar die stond enigszins op instorten. Dus dat heb ik even opgevangen met een CD van Rush. Counterparts uit 1993. En je hoorde het nummer The Speed of Love. Ja, ik wilde eigenlijk gaan draaien. Het laatste nummer, de Rubberband Man van de Spinners. Ik moet even vermelden wie ik gedraaid heb. Want dat is ook uiteraard altijd interessant. Wat ik moest afbreken helaas was ACA en Heroin van het album Phoenix uit 2008. Daarvoor hoorde je Peggy Woods, Climb Every Mountain van The Sound of Music 1965. The Who met The Overture uit 1969 van de rock. Opera Tommy. En daarvoor Sunshine Day van Osi Bissa uit Afrika. Prachtig nummer. En dan ben ik er wel een beetje, denk ik. Oh, El Dorado Overture. Electric Light Orchestra. En daarvoor Alex Lifeson met Start Today. Nou, ik op hoop van zegen. Ik ga alsnog proberen om die spinners erin te krijgen. Met het prachtige The Rubber Band Man. En daarmee sluit ik deze uitzending af. 304 A en B kant. The original sound of life is the sound that comes from the heart. Nou, mooie uitspraak. Houd die in gedachten. We gaan kijken of dat de spinners zin hebben. Ik bedank iedereen voor het luisteren. En tot volgende week. Nou, dat is niet, dat zijn niet de spinners, dat zijn de mannen van ACA. Dat is het volgende nummer en hij doet het wel. Jawel, de spinners, de Rubber Band Man. Bedankt voor het luisteren en wel trusten voor straks.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenraad die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot in gereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in de verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: De late avond.

0: heeft iemand gevonden hoor. Jawel. Cher. En I Found Someone uit 1987. Aan het begin van een nieuwe aflevering van onze vrijwel dagelijkse show.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer vertroetelen, zoals gebruikelijk. Met heerlijke muziek, waarvan je denkt, hey, dat is lang geleden. En daar kan ik wel de nacht mee beginnen. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show gaan we praten met Geske Bertram. Zij is opruimcoach. Nou, die mag wel eens langskomen bij mij, hoor. Wat is het rommelig in mijn kamer, mijn eigen werkkamer. Nou ja, goed. Misschien is dat nog wel iets. Maar luister mee wat zij allemaal uitspookt. Hans van Horst is ook weer van de partij met een nieuwe column vandaag. Hij gaat het hebben over het huis van Annie M.G. Schmid. Wat is daar te beleven en kun je het bezoeken? Nou, hij gaat er heel veel over vertellen straks in zijn wekelijkse column. En we doen een meetlat voor de duurzame volkstuin. Hoe ziet een duurzame volkstuin eruit? Heb jij voor een volkstuin? Dan moet je zeker luisteren, want dan krijg je allerlei wetenswaardigheden te horen. Dus blijf lekker luisteren naar deze mooie aflevering van... Aflevering, ik moet wel leren praten weer hoor vanavond. Een mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige uitvoering van dit prachtige nummer. Putin on the Ritz. Deze komt van Grand. En daarvoor hoorde je Chicago met Wishing You Were Here. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is hem. Mijn gewaardeerde collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten over de meetlat duurzame volkstuin. Wat die meetlat is, dat ga ik vragen aan Geert van Poelgeest. Hij is bestuurder van natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom.
2: Goeiedag.
1: Ja, de volkstuin weet ik wat het is. Een duurzame volkstuin kan ook. Maar hoe kan je daar een meetlat bij leggen? Wat gaan jullie dan meten?
2: Nou, de volkstuin in Delft heeft aan ons gevraagd of wij een meetlat willen maken.
1: Mhm.
2: En dat is voor het keurmerk natuurlijk Tanieren. Dat is een keurmerk met van de Landelijke Volkstuinfederatie.
1: Oké, ja.
2: En die wordt op 3 punten proberen zij de duurzame volkstuin te creëren.
1: Ja.
2: Dat is op biodiversiteit, op samen en duurzaam.
1: Oké.
2: En dit keurmerk, dat bestaat al een aantal jaren, dat is voor de vereniging.
1: Mm-hmm.
2: En nu vroeg deze volkstuinvereniging of wij een meetlat konden maken voor de individuele tuiner. Want dat is een verschil.
1: Ja, dus dan kan elke tuin zichzelf meten die duurzaam en natuurlijk is.
2: Ja.
1: Ja. En wat maak je dan? Meetlat, ja, ik zie dan een duimstok voor me, maar dat is waarschijnlijk niet het goede voorbeeld.
2: Nee, ik geef bijvoorbeeld een vraag. Bijvoorbeeld als vraag biodiversiteit. En vraag 1 is: aan verharding bevat de tuin maximaal. Nou, dan kan je kiezen uit minder 25%, 25% en meer dan 25%.
1: Ja, ja.
2: En dan is minder dan 25% is groen. Precies 25% is oranje en meer dan 25% is rood.
1: Ja, ja. En
2: moet
1: zo komt...
2: kleuren.
1: Ja,
2: en dus zo... Het klinkt heel lullig, maar dan moet je gewoon met een kleurtje aangeven.
1: Ja, ja.
2: Verschillende scoringspunten. En dan zie je in één klap waar je veel groen hebt of veel rood en veel oranje.
1: Ja.
2: En dan is de vraag, probeer van rood, oranje of zelfs groen te maken.
1: Ja, precies. Dat die tuinen natuurlijker worden als ze dat nog niet zijn.
2: Ja. Na corona is een enorme, bij de meeste volkstuinen is een flinke wachtlijst ontstaan. En dus ja, dat goed teken, maar eigenlijk te weinig. Dus er zijn te weinig tuinen.
1: Ja, nou, dan moet dat in het verkiezingsprogramma opgenomen worden dat er meer volkstuinen komen.
2: Zo is het.
1: Want zo moet de politiek het natuurlijk doen. Die moet ruimte creëren voor huizen en voor volkstuinen. Ja, dat is lastig natuurlijk, dat snap ik ook.
2: Ja, zeker.
1: Maar goed, dat gaat wel gebeuren. Maar jullie kunnen die meetlat dus heel goed gebruiken. Hoe kan je die meetlat vinden?
2: Als je naar onze website gaat, dan kan je een e-mailtje sturen. Mm-hmm. En dan krijg je hem toegestuurd. Je kan ook zeggen, natuurlijk Delfland en dan meetlat duurzame volkstuin kan je ook intypen.
1: Ja, en dan kom je er wel.
2: En dan kom je heel eind, ja.
1: En het formulier staat erop en dan kan je het invullen. En dan weet je zelf, want je hoeft het niet ergens naartoe te sturen zodat iedereen het weet. Of moet de volkstuin, gaat daar zelf mee aan de slag?
2: De volkstuiners gaan zelf mee aan de slag. Maar wat ik zei, het idee is dat we 1 of 2 keer per jaar langs gaan.
1: Mm-hmm.
2: Om met elkaar de resultaten te bekijken en de certificaten uit te delen.
1: Ja, dat doet natuurlijk Delfland dan.
2: Dat doet natuurlijk Delfland dan, ja.
1: Dus dat is ook nog een leuke bekomstigheid dat je nog eens op zo'n volkstuin komt.
2: Zeker, ja.
1: Want die volkstuinen, het is privéterrein natuurlijk, maar je mag er wel wandelen, geloof ik, hè?
2: Ja hoor, ik weet in Amsterdam is een volkstuin die is echt die bezit van de vereniging.
1: Mm-hmm.
2: Maar de meeste volkstuinverenigingen die tuinieren op gemeentelijke grond. Dus ze betalen huur aan de gemeente.
1: Ja. En de paden zijn dan vrij toegankelijk vaak.
2: En dat is eigenlijk altijd de eis.
1: Ja.
2: Omdat het gemeentegrond is.
1: Ja.
2: Dan moet het toegankelijk zijn, ja. Tot.
1: Ja, maar de tuinen zijn dan privéterrein.
2: En de tuinen, dat is de code bij de volkstuinen. Als het hekje dicht is, dan ga je er niet in.
1: Oh ja, dat is
2: en als je het op wil, dan hekje open, dan vraag je even, Piet, of
1: Marietje,
2: kan ik even komen?
1: Ja, het is een soort privéterrein, dus dat is wel logisch dat je dat even bij de eigenaar vraagt natuurlijk.
2: Ja.
1: Een mooie gelegenheid om die volkstuinen eens te bekijken en te bezoeken, want er liggen pareltjes bij, zoals je al zei. Hè?
2: Ja, heel leuk. Ja, zeker.
1: Kijk even op de website en dan kom je het allemaal tegen over de volkstuinen en over de meetlat duurzame volkstuin. Want daar willen we naartoe, dat alle volkstuinen duurzaam zijn. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid natuurlijk Delfland en bezig met de duurzame volkstuin op dit moment.
3: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

zijn weer even af van het geweld van het Eurovisie Songfestival. Het is wel lekker eigenlijk, al die discussies voorbij. Daarom grepen we even terug naar een prachtig Eurovisie Songfestival. Toen het allemaal niet zo lawaaierig was, maar wel leuk. Bon Narbre, une rune uit 1971 van Severin. En Genesis hoorde je ervoor met Throwing It All Away. In een ogenblik een mooie column van niemand minder dan onze eigen columnist Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het huis van Annie M.G. Schmid. Daar is natuurlijk van alles te doen. En hij heeft er wel iets over te melden. U hoort het zometeen na deze van Paul Davis. MUZIEK

0: Lieve mensen. Ik weet niet of u nog een paar spaarcentjes hebt liggen. Maar mocht dat het geval zijn, dan kunt u met uw gezin nu een unieke woning betrekken. In Berkel en Roderijs staat het huis te koop dat Annie M.G. Schmid en de liefde van haar leven Dick van Duin in 1954 lieten bouwen om daar samen te kunnen wonen met hun, ik geloof toen, 3-jarige peuter. Het adres is Roderijsweg 357. De vraagprijs bedraagt een kleine 1,3 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. De 2 bewoonde en kapitale villa met 5 slaapkamers en een woonoppervlak van 187 vierkante meter. De tuin valt met 1727 vierkante meter gigantisch te noemen. Ik ging voor u op zoek naar de architect, maar op het internet ving ik bot. Misschien dat luisteraars kunnen helpen. Op de een of andere manier woont Annie M.G. Schmid in ons aller hart. We kennen op zijn minst het lied van Dikkertje Dap, die naar Artis ging in de regen om de giraf een klontje te geven. We hebben, als we wat ouder zijn, aan de tv gekluisterd gezeten voor ja, zuster, nee, zuster. En zijn we helemaal op jaren, dan mochten wij als kind misschien van onze strenge ouders bij Gods gratie opblijven om op de radio naar de familie Doorsnee te luisteren. En u hebt minstens één van haar vele kinderboeken gelezen of in het theater een van haar musicals bezocht. Nu staat dan haar oude villa te koop. Ik vind dat de gemeente Lansingerland daar onmiddellijk een gemeentelijk monument van moet maken. Als dat tenminste niet al lang is gebeurd. Waarom? Vanwege de architectonische kwaliteit om te beginnen. Kijk zelf maar even op Funda. Maar vooral omdat die villa zoveel vertelt over de wederopbouw en het soort mensen waar Schmid en haar Dick van Duin toe behoorden en over de mentaliteit van de gemiddelde Nederlander in die jaren. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin waren progressiever en vrijer dan de meeste Nederlanders uit die tijd. Ze hadden de oorlog meegemaakt en ze wilden zich nu bouwers voelen van een vernieuwd Nederland. Daarom kozen ze voor een villa in een zeer moderne trant. Hoekig, met grote ramen en een plat dak. Het was het huis van de nieuwe tijd dat sterk contrasteerde met wat nog meer op de Rode Reisweg stond. Tot op de huidige dag. Maar in al zijn grootheid en glorie markeerde het huis ook een diep geheim. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin waren niet met elkaar getrouwd. Dat kwam omdat zijn echtgenote weigerde te scheiden. Dat kon toen nog. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin kenden elkaar al een jaar of 6. Dick had gereageerd op een contactadvertentie die Annie, toen 37 jaar oud, in de krant waar ze voor werkte, het Parool, had laten plaatsen. Dat was iets heel bijzonders in die tijd. Dat deed je alleen in noodgevallen of als er iets met je mis was. Maar daar trok ze zich niets van aan. De getrouwde Dick van Duin reageerde. Ze werden verliefd, ze kregen zelfs een zoontje. Maar een huwelijk zat er dus niet in. Daarom deden ze een noodgreep. Annie trouwde voor de vorm met de oude vader van Dick en Weduwnaar. Zo kon ze toch zijn achternaam krijgen. Ja, zo ging dat in die dagen. En op die manier bleef goed verborgen wat voor de meeste mensen in de jaren 50 nog doorging voor een grote, grote schande. Dick van Duin was chemicus met een erg goede baan. Annie verdiende al behoorlijk met haar schrijfwerk. Ze kon het zich veroorloven zo'n kapitale villa neer te laten zetten, terwijl de meeste jonge stellen vanwege de woningnood nog jaren en jaren bij hun ouders op zolder zaten voor ze in aanmerking kwamen voor een woningwetfletje. Annie schreef er het grootste deel van haar gigantische oeuvre. Was ze gelukkig? Dat valt moeilijk te zeggen. Haar man was niet de gemakkelijkste. Hij viel ook nog eens ten prooi aan depressies. Tot 1981 hield hij het vol. Toen overwon de melancholie. Hij maakte met tabletten een eind aan zijn leven. Annie was erbij en hield zijn hand vast. Daarna had het huis blijkbaar voor haar alle charme verloren en zij verliet Berkel voorgoed heel begrijpelijk. Haar toneelstuk Er valt een traan op de tompoes is door dit drama geïnspireerd. Dat is het verhaal van dit bijzondere huis. Ik hoop dat er mensen komen te wonen die er gevoel voor hebben. Die het zullen koesteren als het monument dat het is. Ik kan alleen maar eindigen met wat misschien wel Annie's lijflied was. Zeur niet. Loes Luca zingt.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Als je down bent, als je ziek bent, als je kromgetrokken van de reumatiek bent. Als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rode hond.

Mariah Carey hier in de show in de late avond. En Hero en daarvoor Sunnit van Loes Luca. Zometeen een nieuw gesprek. We gaan het hebben over opruimen met opruimcoach Geske Bertram. Gesprek zometeen met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets moois van Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Ik ga praten met Geske Bertram. Die is in de studio. Geske, welkom.
1: Dankjewel.
0: En je bent opruimcoach?
1: Klopt, inderdaad.
0: Maar dat ben je niet altijd geweest, denk ik.
1: Nou,
0: of was je als klein meisje ook al van
1: de term opruimcoach kende ik niet eens.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk heb ik het altijd gedaan. Oh. Daar ben ik achtergekomen. Was voor me, ik dacht ook altijd dat iedereen kon opruimen. Ik denk, dat is toch simpel. Maar later ben ik erachter gekomen dat dat niet zo was.
0: Nee, want als je de tienerkamers ziet, dan zeggen mensen wel eens, ja, ga maar niet daar kijken, want dan zie je alleen maar rommel en rotzooi.
1: Ja,
0: dat hoort een beetje bij adolescenten.
1: Ja, maar niet alle tieners zijn zo.
0: Nee, er zijn ook verschillende.
1: Ja.
0: Je hebt er geen last van gehad.
1: Nou, de oudste was iets rommeliger dan de jongste.
0: Ja.
1: Maar dat ging bij mij automatisch. Ze zei, kom, gaan we samen even opruimen.
0: Oh, je deed het niet zelf? Je ging niet de kamer opruimen?
1: Nee,
0: ze niet
1: dan zei ik, nee, want hebben ze niks aan.
0: Nee.
1: Gaan niet zelf, ja,
0: nee,
1: hebben ze
0: maar
1: niks
0: de coach
1: aan.
0: Zorgt ervoor dat mensen het uiteindelijk zelf weten hoe het moet.
1: En eigenlijk deed ik dat dus altijd al.
0: Ja?
1: Kennelijk.
0: Ja. En meteen met opruimcoach begonnen? Of
1: nee,
0: eerst?
1: Nee. Ik ben tandartsassistenten ben ik geweest.
0: Oh?
1: Ja.
0: Dat is opruimen in je mond.
1: Ja, maar ik heb er nooit aan gedacht om opruimcoach te worden.
0: Nee, toen zat dat helemaal nog niet in je
1: systeem. Vriendinnen vroegen aan mij, van, kan je een keertje helpen met die kast? Ja, tuurlijk, ja, appeltje, eitje.
0: Oh, ja.
1: En dan werd het op hun manier. Nou, vonden ze, het is dat een vriendin later tegen mij gezegd ze heeft van, weet je wat jij een keer moet worden? Je moet opruimcoach worden. Ze dacht, nou, je hebt een gaatje in je hoofd.
0: Ja.
1: Gaat er helemaal kijken.
0: Maar ja, daar is toch geen markt voor.
1: Dat dacht ik, ja.
0: Ja, nou, dat kan me voorstellen. Dat zou ik ook denken.
1: Ja, opruimcoach. Hoe doe je dat? Dus ik ben als tandartsassistente begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik 20 jaar voor de kinderen gezorgd. Ben ik thuis geweest dus.
0: Ja.
1: Wat ik ook belangrijk vond.
0: Moest je zelf ook opruimen? En de kinderen leren opruimen, zijn
1: er? Ja, tuurlijk. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, dat, bij mij gaat dat vanzelf natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En mijn ex, die zei altijd, regel jij maar. Als het voor de kinderen geregeld moet worden, iets voor de vakantie of iets voor het budget of zo. En hij zei, regel jij maar, zei hij ook altijd.
0: Ja,
1: dat is goed. Ja, dat was.
0: Zo leer je ook erbij natuurlijk. Dan word je een soort professional.
1: Ja. Dus dat zeker. Hier neemt dat allemaal mee.
0: En toen dacht je, ik kan ook opruimcoach worden?
1: Nee, het is heel anders gegaan nog. Toen ben ik gescheiden en toen moest ik weer gaan werken. En toen ben ik weer tandartsassistent geworden.
0: Oh.
1: En ik ben depressief geworden.
0: Oh, oké.
1: Ja. Dus dat wist ik niet, dat ik depressief werd. Maar het is dat een vriendin dat zei. En in die depressiviteit heb ik toen een... toen het weer beter ging met mij, heb ik toen een jobcoach gevonden. Een hele fijne jobcoach. En die zei, wat vind jij leuk om te gaan doen?
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, opruimcoach. Maar ja, zei ik, er is toch geen werk in te vinden. En ze zegt, nee, ga doen dan maar. Ze hebben toen samen een opleiding ervoor gevonden.
0: Oh, er zijn opleidingen voor dus?
1: Ja.
0: Oké. Okay, ja.
1: En ze zegt, dat ga je gewoon, als je weer gaat werken, ga je dat naast je tandartsassistentenopleiding werk, ga je dat ernaast doen. Dat heb ik inderdaad gedaan. Ik werd alleen niet meer aangenomen als tandartsassistenten. Ik kwam er gewoon niet tussen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga die opleiding doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast heb ik ander werk gedaan. Iemand anders, ook wel PGB-werk, maar voor iemand die niet aangeboren herseninletsel heeft nog steeds. En haar begeleidde ik haar. Dus daar heb ik ook een hoop van geleerd. Ik heb ook van mijn huwelijk hoop geleerd natuurlijk. Ik ben gescheiden. Dus dat neem je allemaal mee in het pakket.
0: Ja.
1: En toen ben ik met de opleiding begonnen. En na dag 1 dacht ik, ik ga maar inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is
0: Je wist wel zeker dat dat job was die je wilde doen.
1: Ja, zij gaf gewoon zo fijn les. En zo ben ik langzamerhand begonnen met 1 klant. En daarnaast werkte ik dan.
0: Ja.
1: En dat is langzamerhand uitgebreid. Ik heb zelf mijn website gemaakt. En
0: van de een komt het ander.
1: Komt het
0: mond
1: ander,
0: op mond reclame.
1: Ja, inderdaad. Ik ben in de bibliotheek, heb ik workshops gegeven. Opruimspreekuur gegeven.
0: Oké, dus het kan ook nog dat je gezamenlijk werkt en dat je zegt, hé, let daarop en let daarop.
1: Ja, ik heb een workshop. Ga ik volgende maand, juni geef ik ook een workshop in de bibliotheek. Ik heb er een paar afgehouden, want ik had het er vrij druk. Maar nu het is toch wel leuk om
0: mensen
1: te doen.
0: Zijn er wel in geïnteresseerd om dat te horen.
1: Ja, wat kan iemand bieden?
0: Mensen die je willen bereiken, kunnen die via de website?
1: Via de website staat mijn telefoonnummer, e-mail, staat een contactformulier. Kunnen ze me bereiken.
0: En waar moeten ze even zoeken?
1: Ze kunnen heel simpel zoeken op opruimcoach, gewoon simpel. Ja. En Geske, G-E-S-K-E, dat is mijn naam.
0: Ja.
1: En mijn bedrijf heet Opruimcoach Geske. Ik hou van simpel.
0: Ja, dat is simpel te doen.
1: En eenvoudig.
0: Geske Bertram, dank voor het openhartige gesprek wat je gegeven hebt. En heel veel succes en plezier ook met het opruimen voor andere mensen.
2: Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.

een van de allermooiste nummers van Lucas Graham. 7 years. Nou ja, hij zingt er nog over. Aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk ook interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot slot een van de leukste van Tina Turner. What's Love Got To Do With It? Natuurlijk hier allemaal in de late avond. En daarna nog een paar leuke violen. Mooie nacht.

0: stad, jouw radio.
1: Rijnstad FM.
0: Met het nieuws van 12 uur.
2: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot in gereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in de verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

go. It ain't no country club either.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.